0: maar heel graag. Want die zei ook van, oh, fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom maar regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed en komt te staan.
1: Ja, maar we hebben nog plek.
0: We hebben
1: dit jaar nog plek.
0: Altijd okay. Een plek, ja.
1: Dus laat je niet tegenhouden.
0: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
1: Ja,
0: gelukkig. Maar dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om...

0: aangeven. En ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal. En dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed in komt te staan.
1: Ja, maar we hebben nog plek.
0: We hebben
1: dit jaar nog plek.
0: Altijd okay. Een plek, ja.
1: Dus laat maar je niet tegenhouden.
0: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
1: Ja,
0: gelukkig. Maar dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om te komen, heel graag. Want die zei ook van, oh, fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom al regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed in komt te staan.
1: Ja, maar we hebben nog plek.
0: We hebben
1: dit jaar nog plek.
0: Altijd okay. Een plek, ja.
1: Dus laat je niet tegenhouden.
0: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
1: Ja, gelukkig.
0: Maar dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om

0: aangeven. En ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal. En dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed en komt te staan.
1: Ja, maar we hebben nog plek.
0: We hebben
1: dit jaar nog plek.
0: Altijd nog plek, ja.
1: Dus laat je niet tegenhouden.
0: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
1: Ja,
0: gelukkig. Maar dat houden we nog eventjes...

0: maar heel graag. Want die zei ook van, oh, fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom maar regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed en komt te staan.
1: Ja, maar we hebben nog plek.
0: We hebben
1: dit jaar nog plek.
0: Altijd okay. Een plek, ja.
1: Dus laat je niet tegenhouden.
0: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
1: Ja,
0: gelukkig. Maar dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om te komen, heel graag. Want die zei ook van, oh, fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom maar regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed en komt te staan.
1: Ja, maar we hebben nog plek.
0: We hebben
1: dit jaar nog plek.
0: Altijd okay. Een plek, ja.
1: Dus laat je niet tegenhouden.
0: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
1: Ja, gelukkig.
0: Maar dat houden we nog eventjes
1: Leuke dingen.
0: Onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag.

0: maar heel graag. Want die zei ook van, oh, fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom maar regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed en komt te staan.
1: Ja, maar we hebben nog plek.
0: We hebben
1: dit jaar nog plek.
0: Altijd okay. Een plek, ja.
1: Dus laat je niet tegenhouden.
0: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
1: Ja,
0: gelukkig. Maar dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om te komen, heel graag. Want die zei ook van, oh, fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom maar regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed en komt te staan.
1: Ja, maar we hebben nog plek.
0: We hebben
1: dit jaar nog plek.
0: Altijd okay. Een plek, ja.
1: Dus laat je niet tegenhouden.
0: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
1: Ja, gelukkig.
0: Maar dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om

0: Komen heel graag, want die zei ook van, oh fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom maar regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed en komt te staan.
1: Ja, maar we hebben nog plek.
0: We hebben
1: dit jaar een plek.
0: Altijd een plek. Ja.
1: Dus laat je niet tegenhouden.
0: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
1: Ja, gelukkig.
0: Maar dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om te komen, heel graag. Want die zei ook van, oh fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom maar regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed en komt te staan.
1: Ja, maar we hebben nog plek.
0: We hebben dit jaar nog plek. Ja.
1: Dus laat je niet tegenhouden.
0: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
1: Ja, gelukkig.
0: Maar dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag.

0: aangeven. En ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal. En dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed in komt te staan.
1: Ja, maar we hebben nog plek.
0: We hebben
1: dit jaar nog plek.
0: Altijd okay. Een plek, ja.
1: Dus laat maar je niet tegenhouden.
0: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
1: Ja,
0: gelukkig. Maar dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt...

0: aangeven. En ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal. En dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed en komt te staan.
1: Ja, maar we hebben nog plek.
0: We hebben
1: dit jaar nog plek.
0: Altijd nog plek, ja.
1: Dus laat je niet tegenhouden.
0: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
1: Ja,
0: gelukkig. Maar dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om te komen, heel graag. Want die zei ook van, oh, fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom maar regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed en komt te staan.
1: Ja, maar we hebben nog plek.
0: We hebben
1: dit jaar nog plek.
0: Altijd nog plek, ja.
1: Dus laat je niet tegenhouden.
0: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
1: Ja, gelukkig.

0: We hebben dit jaar een plek.
1: Altijd een plek, ja.
0: Dus laat je niet tegenhouden.
1: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
0: Ja, gelukkig.
1: Maar dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om te komen, dan moet je zeker komen. Maar ik heb verplichtingen elders, zoals dat heet.

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: maandagavond 7 uur. Je luistert naar de lokale Omroep Goorlen.
1: Yes.
0: Je luistert naar het programma Ongehoord Goed. En we zullen iets verklappen. Bellen naar de studio heeft geen nut, want het is een opgenomen sessie. In verband met de drukte die we hebben. Nee, je hoort goed. Geen vakantie, drukte die we hebben.
2: Ja, okay. Jij.
0: Ja, maar niet minder... ik ben ook de enige die nog werkt van ons drieën.
2: Ja.
0: Zo. Ik, even terug.
1: Wij werken ook.
2: Wij werken elke nacht.
1: Op een andere manier.
0: Oh.
2: Maar we hebben ook altijd vakantie.
1: Ja.
0: Kijk, dat bedoel ik. Hey, zoals gezegd, opgenomen versie, maakt niet uit. We hebben heel veel goede muziek. Iedereen weet waarom we dit nummer van Bruce, waarom we daarmee beginnen. Heeft verder geen betoog nodig. Maar Ed, volgens mij van jou, Moonshine Society. Moonshine is drank, hè?
2: Is dat zo, ja?
0: Illegaal gestookte drank.
2: Nee, ik dacht gewoon echt aan de maneschijn.
0: Hij dacht aan iemand die stond te moenen.
2: Ja.
0: Hey, ook niks met de maan te maken, overigens.
2: Daar heb ik voor gekozen. Ik kwam de nummer tegen. Het is ze brengen roots, rock, blues en old school R&B. In een stijl die het publiek gegarandeerd aan dansen, knikken en drank rijkelijk laat stromen.
0: Kijk, nog helemaal, hè?
2: Dat wou ik zeggen. En dat vandaag. En ze worden vergeleken met Suzanne Tedeschi, Bonnie Raitt, Alabama Shakes.
0: Mooi.
2: Een nummer uit 2019, daar starten we gewoon mee. 26 juli van het album, Sweet Thing.

0: Kijk, en van de heel de moonshine en sweet thing en noem maar op. Ja, god, het is maandagavond en in Tilburg is iets aan de gang wat sommige mensen het Sodom en Gomorra noemen. Nou ja, ik noem het een stukje bewustwording. Maar hoe fijn is het dan dat wij gewoon iets
1: doorgaan,
0: maar ook iets van gospel. Yes, dat wij een licht tegengeluid maken.
2: Vredegelicht. Ja, dat laten we nu horen. Dat is een heel oud nummer, begin jaren 70. Van de Staple Singers.
0: Ja. Het nietje score.
2: Ja, die. Van de family. Vader en kids. Want ja. Moeder deed niet mee.
0: Nee, die moest thuis koken.
2: Ja, die moest thuis koken.
0: En poetsen. Ja. Ja, maar zo waren die verhoudingen toen, hè. Oh, ik zeg. Ik hang daar verder geen oordeel aan vast, hè.
3: Toen niet alleen, hoor. Dat gebeurt nou nog.
0: Ja, even daarover even op inhaken. Dat is echt een trend. Dat onder de jongeren, en zeker bij jonge mannen, de stroming is van, en ook bij vrouwen overigens, van ik hoor thuis te zijn, voor de kinderen te zorgen en het huishouden te doen. Voor als de man thuis komt, dat alles netjes en schoon is. Ik snap daar helemaal niks van.
3: Nee? Nee. Maar ja, we goed, wij hebben het toen destijds ook, of jij goed was.
0: Je had er gebruik van gemaakt, wil
3: zeggen. Nee. Want we werkten allebei. We moesten wel gewoon, Margo moest toen ook stoppen vanwege de woning.
0: Uh-huh.
3: Maar die was er wel blij mee, dus ze de eerste jaren zeker bij de kinderen kon zijn.
0: Ja, nee, maar dat snap ik helemaal. Maar is dat niet voor de man en de vrouw gewoon gelijk?
3: Jawel, de man kan ook thuis blijven en de vrouw gaan werken.
0: Ja, of in deeltijd of wat dan ook.
3: Dus nee, maar dat hadden we ook het liefst gedaan.
0: Dus ik snap die teruggang naar vroeger, ik snap het niet allemaal. Hé, hey, maar poch, god, we komen toch voor een verhaal in terecht. Hé, Staple Singers.
2: Ja.
0: I'll take you there.

0: Volgens mij bestaan ze nog steeds, de Staples Singers. Ja, volgens mij bestaan ze nog steeds. En dit blijft lekker. Goh, gewoon, ja, we noemen het gewoon gospel. En een soulsausje erover. En,
1: Maar het is echt een gospel.
0: Ja. Hey, ik draai er vaker wel van, de Style Council, omdat ik er gewoon een heel erg lekker bandje vind. Ja. En omdat ik gewoon, ik ben hier geen fan, maar wel onder de indruk van de voorganger Paul Weller. Ik had ook iets van hem solo kunnen pakken. Tegenwoordig hoor je niet zoveel van, maar hij heeft in het verleden wel heel erg lekkere muziekjes gemaakt. Deze kende ik overigens nog niet uit de tijd van de Style Council. Ik heb hem geluisterd en denk, oh, die gaan we laten luisteren aan de mensen thuis. Head Start for Happiness. De Style Council.

0: Let's Start for Happiness.
1: Yes.
0: Style Council. Ik zei het net al even buiten de microfoon om. Volgens mij is hij deze muziek is. Want hij heeft een hele hoop van dit geschreven toen hij in een hele blije periode in zijn leven zat.
2: Dat denkt hij, hè?
0: Dat denk ik. Ik kan dat niet ergens aan staven.
2: Maar je kunt het horen. Huh? Je kunt het horen. Daar gaan we vanuit.
0: Maar we gaan van A Head Start for Happiness to And When I Die.
2: Ja,
0: daar ligt toch wel een stukje aan elkaar, of niet dan? Alhoewel, kan in tel gebeurd zijn.
2: Wen overgang, ja. Maar ik denk van, ja goed, zelf een beetje, ik bedoel, de Style Council is ook niet een van de jongste bands.
0: Nee.
2: Dus ik denk van, nou, dan gaan wij gewoon ook terug eens eventjes naar december 1968. P.S.N.T. And When I Die.

0: Ja, hier zit alles in. Hier zit Basje en Adriaan in. Hier zit jazz in. Hier zit... Echt heel leuk. En met Basje en Adriaan bedoel ik...
1: De prairie. Op.
0: Nee, ja, ook. Maar ook de hondjes uit het circus die er een hoppeltje moet springen. Jazz. Alles zit hierin. Vind ik echt heel erg leuk. Ja. Ik ben een beelddenker.
2: Ja, die heeft niks.
0: Maar... Hey, Henry. Even voor jouw playlistje. Ik hoop dat je het allemaal bijhoudt, want eigenlijk had jij nog een week tijd om over al de muziekjes van deze week na te denken. Want ik heb een vergissing gemaakt en het lijstje voor volgende week in deze week pot.
2: Ja, nou, dat geeft deze.
0: Zullen we dat van deze week naar volgende week
2: Goed.
0: Ja?
2: Goed,
0: ja. Hey, Marc Broussard.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Freks, goede zanger.
0: Ja, heel goede zanger.
2: Heel veel toch wel op soulniveau.
0: Ja, klopt.
2: Dit is een nummer. Volgens mij is het de cover. Ik weet niet zeker, een cover van Solomon.
0: Ja, Solomon Burke. Ja, het grapje van vorige week.
2: Cry to me.

0: Ja, yes, vorige week hadden we Solomon.
1: Ja.
0: En vandaag Mark Broussard.
2: Ja. Ja, met de cover.
0: Ja,
2: van Solomon.
1: Ja, met de cover. Vorige, ja, met de cover, ja.
0: Inderdaad. Uitgekleed versie van het origineel.
1: Yes.
0: Lekker alleen begeleid op gitaar. En wel mooi. Ik neem je mee naar Zomers Klanken. Ik neem je mee naar Ray Barretto.
1: Ja.
0: Fania Allstars kennen we. Fania is een platenlabel. Fania Allstars, waar alle muzikanten die op de label zaten. En daar zijn niet de minste. Johnny Pacheco, Ray Barretto, maar ook Carlos Santana. Maar Ray Barretto heeft gewoon hele lekkere Latin muziek gemaakt. La Pascua.

0: Cha cha cha, ja.
1: Daar was hij.
2: Ja, het is een rustige.
0: Ja, maar ik ben ook de rustigheid zelf.
2: Dus
0: ja,
2: natuurlijk.
1: Inderdaad, wat gezegd, het, ja. 12 uur s'nachts.
2: 12 uur s'nachts, je hebt er een heel hoop achter kiezen zitten en je kunt gewoon wegdutten.
1: Ja, heerlijk.
0: En dan zeg je, met andere woorden, dat is een hele nette vertaling van, wat is deze slaapverwekkend?
1: Nee. Nee, maar. We zitten
0: nee.
1: 12 uur op
2: terras.
0: Oh ja, nee,
2: oké. Maar als je dan tegen elkaar aan het praten bent en je bent dan op een gegeven moment over het volgende nummer, dan weet je hem ook niet hoe je met moet spreken. Hè?
0: Ja. Nee, Galil.
2: Ik ben al zover al.
0: Galil.
2: Galil.
0: Galil.
2: Galil.
1: Galil.
2: Ja. Nou, oké. Galil, zullen we het maar zeggen. Galil Edgar.
0: Ja. En als je de titel van die plaat leest, dan denk je alleen maar ellende.
2: A Soul That's Been Abused.
0: Ja.
2: Singeltje van 25 juni dit jaar uitgebracht. En Galil die komt uit Engeland. Het Verenigd Koninkrijk. Dus dat wil niet zeggen dat je het Engeland
0: hebt. Ja, dat kan
2: normaal. Kan ook van alles aan.
1: Ja. Ja.
2: Maar het nummer is... hij brengt de krachtige apolitiek. Het is geen politiek. Apolitiek humanitaire boodschap. Een ontroerend eerbetoon aan onschuldige burgers die getroffen zijn door de oorlog in Gaza, Oekraïne, Syrië en andere conflictgebieden.
0: Nou, dat is een heel mooie... A soul that's been abused.

0: Nou, dit is dus inderdaad muziek met de ziel, laat ik het zo zeggen. Ik heb er toch een beetje kippenvel van als ik gewoon naar die laatste uithalen en zijn conclusie van de tekst. Mm. Ja, daar word je stil van.
1: Zo is het.
0: Galil Edgar.
1: Onthouden.
0: Kun je een beetje gek doen over zijn naam, maar zijn muziek is meer dan prima.
1: Onthoud maar die naam.
2: Ja.
0: Hey, en de volgende, Ezra. Die, dat vind ik leuk.
2: Ja, Ezra.
0: Ja.
2: Collective.
0: Stond
2: vorige week heb ik hem ook gedraaid. Hoor. Ja. Nummertje van jou. Nu heb ik een ander nummer gepakt. Dat is weer het tegenovergestelde van dit vorige nummer. Van, dat is een beetje, ja.
0: Dit gaat over blijdschap.
2: Vrolijkheid, ja. Yep. En ja.
0: God gave me feet for dancing.
2: Yes.
0: Ja. Ik mag zelf meezingen, want dat doet hij zelf ook niet.

0: Ja, dan waren jij op deze maandagavond zo op North Sea Jazz. Waar de Ezra Collective...
1: Eentoon blijheid dit.
0: Ja, inderdaad. Heerlijk. En inderdaad ook een zonnetje terras.
1: Ja, ja.
0: En genieten. Oeh, ik was aan de beurt hè, met mijn muziekjes, mijn keuzes. Ja. En ik heb helemaal niks klaargezet.
2: Jongen. Je bent de hele DJ hier, de technicus.
0: Ja, de techneut. Nou, weet je wat... Even iets heel anders. Wij doen normaal gesproken geen Nederlandstalig.
2: Jawel.
0: Ja, weinig. Heel weinig.
2: Jawel, maar we doen het wel.
0: Ja. Ja.
2: Dus,
0: ja.
2: Dus niet normaal gesproken.
0: Maar ik vind dat. Ja, ik doe dit programma al jaar of 8, 9 ja, en kan. Eigenlijk nooit. Dus zo af en toe doe ik 1000 keer. Roland Verstappen heeft een paar hitjes gehad. En als je filmpjes van hem terugzoekt, hij heeft zelfs aan de sterrenslag en zo meegedaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Lachen uit de tijd van de korte broeken, de voetbalbroekjes nog echt kort moesten zijn.
1: Ja,
0: ja,
1: ja,
0: echt. Ja. Roland, als je zit, ik lach je niet uit, maar ik moet lachen om het tijdsbeeld. Maar Roland Verstappen die is nog steeds aan de weg aan timmeren. En hij maakt soms hele mooie muziek, soms ook feestmuziek, waar ik zelf wat minder mee heb. Maar deze, ik hoop niet dat hij autobiografisch is voor Roland. Want ja, hij zingt toch wel over een van de minder leuke kanten van een bepaald soort man. Het nummer heet Zeeën vol vis.

0: de zee.
1: Ja, leuke, heel leuke tekst.
2: Ja, ja, ja, hij heeft hele leuke liedjes. Sneeuwwitje en de Kleine. Ja, dat gaat over Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Ja. Ja, dat is echt poppenmuzement.
1: Ja, en hier is het gras groener bij de ergens anders.
2: Ja. Er zitten ook wijze boodschappen in. Ik weet niet of ik ze allemaal ter harte ga nemen. Ik denk het niet. Ja, hij is binnenkort schijnbaar in de studio bij de Log.
1: Daar hoorde ik toevallig van Theo.
2: Bovenal.
1: Binnenkort, ik weet het niet. Maar daar zijn ze wel mee bezig. Zal het na de vakantie zijn in ieder geval.
2: Ook in het verleden bij de muziekfabriek heeft hij best wel dingetjes gedaan. Een memorabel moment. We hadden Jacques Mees als opener. Duidelijk uitgelegd, wij jongens, het is een jam sessie. En ja, dat was dus duidelijk bij Jacques. En op een gegeven moment, hij had zijn setje gedaan. En hij zei, ja, maar jammen doe ik niet. En Roland Verstappen, die hoorde daar, oh, dan voel ik me vrij om heel het Bob Dylan repertoire te gaan zingen. Jacques heeft gejamd, jongen. Ja, dat.
1: Ik weet niet of ik... Oh, jawel, nee. Nee, ik hoorde hem heel zachtjes, moet ik zeggen. Maar maakt niet uit.
2: Kijk.
1: Komt goed. We gaan naar een nummer van mij toe nou, hè?
2: Ja, zeker weten.
1: Ja, ja. En dat is eigenlijk, toch wel een vervolg op het vorige nummer van Khalil. Maar dat hij de gesneuvelde... Hè,
2: de haan van de ziel.
1: En dit is een nummer, Peace to the World. En ik denk van, dat volgt dan mooi daar op dat nummer van Khalil. Devin Elman. Singeltje van 27 juni. Dit jaar.
2: Kijk eens aan. Dat is Telg uit de Elman familie.
1: Een zoon, hè?
2: Ja, ja, ja.
1: De zoon, hè? Hij is de zoon van...
2: Greg.
1: Greg Elman. Ja, ja. Klopt helemaal.
2: Ik denk dat we dat wel in zijn muziek kunnen gaan
1: dat
2: horen.
1: Dat kunnen we wel horen, dat het met Elman Brothers invloeden heeft.
2: Devin Elman.
3: De begeleiding is ook wel gebeurd door vader Lief. Denk ik.
2: Zou zomaar kunnen.

0: Maar is er zo ontzettend veel goede muziek die je nooit ergens hoort? Hè? En dan ben ik zo blij dat wij dit programma ongehoord goed hebben.
1: Hier.
0: Ja. Inderdaad. Nooit
1: ergens hoort. Ja, hier. Hier hoor hem.
0: Ik had net overigens wel zin om mijn toga en mijn kazuifeltje aan te doen. En helemaal mee van. Het is gewoon onversneden gospel.
2: Ja, en dan scheelt nog goed dat jij het niet hoeft te vullen.
0: Die jurk.
2: Wij zouden er wel moeten.
0: Nou.
1: Oké, het.
0: Ja. Oh. Right. Zo.
1: Het weekend kan beginnen.
0: Dan ga ik jouw microfoon nog openzetten.
2: Dat is al voorbij de weekend.
1: Ja, dan ga je weer beginnen.
0: Dan ga je dat ik het tweede deel die microfoon voor jou nog opschuiven, of niet? Daarover gesproken. Er zit even een kleine pauze deze keer in het programma. Want zoals gezegd is opgenomen. Dus we gaan eruit met een instrumentale van Jungle Fire. En het nummer heet, moet ik even goed kijken, Firewalker.

donderdag gaat. Van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: Hey, welkom. Tweede uur, ongehoord goed. En nog steeds met Ed en Henry erbij.
1: En Maren.
0: Dat is een keuze voor jou, dit, hè?
2: Dat is een keuze voor mij, ja.
0: Aaron Fraser.
2: Yes. Jonge gast.
0: Dat is jonge gast.
2: Oude soulmuziek.
0: Oude soulmuziek.
2: Falsetto stem.
0: Ja, nogal.
2: En ja, hij is ook hij heeft ook een band, Durant Jones.
0: Durant Jones.
2: En The Indications.
0: Ja, ik ken dat.
2: Als drummer.
0: Komt allemaal van het Coal Mine label.
2: Ja, ja.
0: En ik ben daar best wel een beetje fan van dat label. Er zit allemaal van dit soort muziekjes.
2: Ja,
0: ook het nummer, laatste
2: nummer. Toeval bestaat niet. Toeval bestaat niet.
0: Ook het nummer, laatste nummer van het eerste uur kwam daar vandaan. Ja.
2: Firewalker.
0: Ja. Ja. Mooi. Ed, vertel eens.
1: Ja, goh. Hey.
0: Het zusje van Ernie.
1: Dat lijkt er wel op, hè? Ja, zoals ik zou het zeggen wel, hè?
0: En dan bedoel ik die van Bert.
1: Bert, ik wou net zeggen. Dat is broert. Oh nee, het zijn er twee. Maar Long Tall Dip en Colin John. Van het album Light It Up van 11 juli, jongstleden, 2025.
0: Kijk eens aan.
1: Sweet Dreams, en is ook als single uitgebracht. En het album heet ook Sweet Dreams. En die Colin, zij is voornamelijk opgegroeid in de kerk met de gospel. Hij is een transpacifische.
0: Pacific.
1: Het andere moeilijke woord.
0: Ja.
1: Hij maakte zijn eerste tournees in ieder geval onder andere met Gary Brooker van Procol Harum.
0: Oké.
1: Ja, het is een unieke stijl, zeker. Combineert een solide blues en soulgevoeligheid, gekruist door respectievelijke diepe wortels in Texas en Hawaii. Aangevuld met invloeden uit de wereld, is opdelen tijdens een reis over de hele wereld.
0: Nou, gaan we luisteren. Toch?
1: Ja, Long Tall Dip en Colin John, Sweet Dreams.

0: Lekker stem.
1: Ja, ik vond deze uitvoering ook heel leuk. Ondanks dat je van een cover is van de Eurythmics.
0: maar dat vind ik een goede plaat blijft overeind als die in een cover ook overeind blijft.
1: En nou precies, dat vind ik ook. Ik bedoel, niet elk nummer is te coveren.
2: Nee, klopt.
0: Nee, en ook niet elke artiest kan elk nummer coveren. Ook maar dit is gewoon echt heel erg fijn gedaan.
1: Vond ik ook.
0: Hey, Steve Riley, een drummer. En ik heb hier een fotootje voor me. En dan denk ik van, nou, James Barr leven gehad. Dus dan zal hij het nog gemaakt hebben. Rockmuzikant. En daarom vond ik het verrassend dat hij deze muziek uitgebracht heeft. Het is Zydeco. En hij heeft deze samenwerking ontstaan in de tijd dat de andere bandje uit Engeland, de Stones, die zocht een andere drummer. En die hebben wat drummers uitgeprobeerd. En Steve Riley is dus inderdaad een beetje in beeld geweest voor de Stones. Maar die samenwerking die is niet verder tot bloei gekomen. Maar wel in dit nummer. Moet ik even schakelen van het Nederlands en van het Tilburgs naar het Frans. Zydeco sans pas salé.
1: Zydeco. De ene keer?
0: Ja, zomaar de ene keer. The Rolling Stones en Steve Riley.

0: intro zeiden jullie, hé, dat is mut. En dat is niet
1: jullie,
0: zo raar.
1: Jullie?
2: Tigerfeet.
0: Ja, Tigerfeet. Ja.
1: Maar het is
0: maar dat is niet
1: wel
0: zo raar. Dat is niet zo raar, want heeft ze sporen verdiend in de glam rock.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, welke, neem aan, ook in een band speelt.
0: Ja. Moet ik even gaan zoeken. Kiel, WASP en de LA Guns. Niet waar wij hier kennen.
1: Nee.
0: En ik geloof niet dat wij het ooit in dit programma gaan draaien. Maar dit, die samenwerking met de Stones. Ik denk dat gewoon echt
1: leuk.
0: Ver buiten de comfortzone is geweest. Hey, en die Engelse uitspraak van Mick Jagger. Hè? Oh, ja. Ik kan dat beter.
1: Ik kan dat beter.
0: Nou, even een uitspatting van de heer Van Nooyen.
1: Een uitspatting? Ja, een uitstapje.
0: Qua tijd.
1: Qua tijd, ja. Dat is vrij lang. Nummer. Dat is de live en akoestische uitvoering van Hotel California. Van de Eagles.
0: Ja, en hoe verder geen toelichting?
1: Hoe verder geen toelichting, nee.

0: Geweldig.
1: Zou dat nou nog echt 20 seconden applaus zijn of kunnen wij daar gewoon wegschuiven?
2: Denk ik wel. Dat was aftiteling, denk
1: ik. Oh ja, aftiteling. Hey, is dit van de MTV?
2: Ook durf ze niet te zeggen.
1: Hij zei nog iets, maar
0: van de farewell.
2: Ja, volgens mij wel.
1: Ja. Want dat vond ik inderdaad ook hele mooie sessies, die MTV Unplugged sessions. Ja. Hotel California, we hebben de volledige 7 minuten. 7 minuten, want op laatst hebben we even ingebroken. Hè. Dus, hey, American Mile.
0: Ja, die kwam ik ook weer heel tegen. En die zijn eigenlijk een beetje geïnspireerd door de legendes als Aerosmith en Black Rose.
1: Oh, lekker gitaarmuziek.
0: Ook door de gebroeders Osborne, Chris Stapleton en Luke Combs. American Dream, dat is het album, is pas afgelopen juni uitgekomen. Dus ik ben heel recent bezig deze week.
1: Ja, zeker weten.
0: Heel recent.
1: Herinneringen waren op.
0: Het is een bewijs van veerkracht en toewijding.
2: Dat is herinneringen maken, hè?
1: Ja, zeker. Dat is veel belangrijker.
0: Ben ik elke nacht mee bezig. Maar American Dream is een bewijs van de veerkracht en toewijding die nodig zijn om een leven in de muziek na te streven. Hey,
1: tough life.
0: Ik kan het daar maar eens even naar luisteren.
1: Ja. Zullen we dat doen?
0: Thought Living van American Mile, van het album American Dream.

0: Je zei Aerosmith, je zei Black Crowes en al die invloeden zitten erin.
1: Ja.
0: American Mile.
1: Ja, binnenkort ergens hier in Nederland te zien en te horen.
0: Oké, kijk eens aan. Lekker muziekje.
1: Ja.
0: Vorige week, Ed, had jij de band Kinking.
1: Ja.
0: En Kinking

heb de album geluisterd. En ik, als je bluesrock in de meest pure vorm en met heel veel geestdrift en zo wil horen, zoals je het in een kroeg of in een theater wil beleven. Dit. Red Devils, Live at Kinking. En dan luister maar eens naar het nummer Automatic. Je hebt eigenlijk geen keuze meer als je nu luistert, want het komt er nu aan.

0: Ja. Oh, hier kan ik zo blij van worden.
1: Lekker.
0: Ja, gewoon huppakee, afpikken en gaan. En als je dan die blues harp en jij zegt van... hey, er is techniek dat je dat niet hoeft te horen. Maar dat je dan adem hoort halen door net een andere klankje weer...
2: Ja, precies.
0: Ik word je heel blij van.
2: Ja.
0: Hier gaan van allerlei dingen gebeuren waar ik eigenlijk niet...
2: Hij stond er net wel. Maar.
0: Ja, dat weet ik, maar ik had weer een schuifje opengezet en weer dicht gedaan. En dan...
3: Ja.
0: Even kijken, beste mensen. Ja, we hebben toch nog wel tijd, toch? Of niet?
2: Deze.
0: Hoppakee. Want we gaan een hele andere kant op. Van het muzikale spectrum.
2: Dan. Ja, inderdaad. Dan gaan we heel terug naar de soul.
0: Kijk eens aan.
2: Soul, disco, funk, blablab. Edwin Starr.
0: Ja, waar kunnen we van kennen?
2: Contact.
0: War. Yeah.
2: Happy.
0: Ja, inderdaad. Maar dit
2: is een easing in. Dit is een vrij onbekend nummer van hem.
0: Volgens mij soundtrack van de film.
2: Zou best kunnen. Ik durf het niet te zeggen.
0: Ja. Nou, dan gaan we toch gewoon luisteren.
2: Ja. Yeah.

0: Inderdaad, soundtrack van de film.
1: Ja, Help in Harlem.
0: Help in Harlem. Ik kende dit nummer niet, hè. En dat vind ik een leuke programma. Dat we daar gewoon samen stellen. En iedereen zijn inbreng heeft. En dat je dan gewoon geconfronteerd wordt met muziekjes die oud zijn. Maar ja, je denkt van, ja. Jezus. Heb je ooit gehoord van Curtis Harding? Nee, het is niet de broer van Lex. Dan zou zijn moeder vreemde escapades hebben gehad. Want Curtis Harding komt uit Amerika. Heeft een ander kleurtje als Lex. Laten we het daarop houden.
1: Mayfield.
0: Curtis Mayfield. Ja, daar zou hij best naar vernoemd kunnen zijn. Want hij zit in hetzelfde genre qua muziek. Hij zit in de oude soul.
1: Nee.
0: Hij heeft ook gespeeld in Tilburg, in de Heijhoef backstage. Gewoon in het wijkcentrum in Tilburg. Ja, het gaat nergens over. Maar zijn muziek doet echt terugdenken aan de oude soul en de oude funk. Dus laten we eens gaan genieten van Time, Curtis Harding.
2: All right, 184.

0: Ja, hij wou topsporter worden, maar zijn moeder was gospelzangeres. En...
1: Hij is nou toch
2: topsporter.
3: Zeg.
0: Hè? Huh?
1: Hij is nou toch topsporter, met dit nummer.
0: Ja, bij dit nummer. Ja, volgens mij is er, als je toert als muzikant en je weet het netjes te houden... en dat inderdaad topsport is. Maar hij moest bij zijn moeder mee, want hij was gospelzangeres. Trad op kerken en noem maar op. Ja. En ik heb net even zijn levensloop te lezen. En hij moest af en toe invallen. Ja, ja, daar komt het als achtergrondzangeres. Foutje van Wikipedia. Hey,
1: okay. Of was zijn moeder die als in moest vallen als achtergrondzangeres?
0: Nee, hij moest dan invallen bij zijn moeder als achtergrondzangeres.
1: Okay.
0: Oh. Ja, ik zit te lezen en denk, nou ja, is goed, zal wel.
1: Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Jeff Healy Band.
0: Yes. Inderdaad.
1: Jeff Healy, overleden in 2008. Meen ik, ja, 2 maart 2008 overleed. Je was 41. Hij was blind. Niet blind geboren.
0: Nee.
1: Tegen een jaar, na zijn geboorte, een jaar later, kreeg je een oogziekte. En een of andere zeldzame oogkanker. Ja. Moest operatief verwijderd worden, dus kreeg je oogprotheses. En uiteindelijk is je wel overleden aan netvlieskanker.
0: Oké.
3: Zo.
0: Grote dus ziekte.
1: Ja.
4: Ja, dat is zeker.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik ken Jeff Healy, zit het op een stoel met zijn gitaar op schoot.
1: Ja, met zijn gitaar op zijn schoot bracht hij een volwassen bluesgeluid, zeggen ze dan.
0: En een en al beleving.
1: Een en al, ja goed, ja, daar kunnen we dus van dingen ook zeggen. Hè? Zeg het eens.
0: Een beetje goede bluesmuzikant heeft Stevie Wonder.
1: Stevie Wonder Steph bijvoorbeeld. Mirage. Maar ja goed,
0: daar wordt
1: nou weer over gesproken of hij wel echt blind is, hè? Niet gehoord, nee. Ja, hij stond blijkbaar in een lift en toen kwam er een bekende binnen in die lift. En toen zei Stevie van, hey, die noemde de kerel bij zijn naam.
0: Ja.
1: Dus nou wordt er gezegd van, ja, zou die wel degelijk echt blind zijn?
0: Ja, nou ja, it's a wonder.
1: Ja. Dat weet je niet voor niks, hè?
0: Ja. Hey, maar het nummer is origineel van de Beatles?
1: Het is officieel, nou origineel eigenlijk van George Harrison, hè?
0: Ja, maar een Beatle.
1: En het is wel een Beatle. Maar
0: en nou schijnt het verhaal te zijn... dat George Harrison geen noot ingespeeld heeft van de nummer.
1: Nee, blijkbaar Eric Clapton, hè?
0: Ja, en als vriendendienst. En als vriendendienst heeft Clapton toen de vrouw van George meegenomen.
1: Ja, maar in ieder geval, het kwam op het LP te staan, het witte album. Daar is het ook komen te staan. En Clapton staat er ook niet op vermeld.
0: Nee,
1: staat
0: niet.
1: Zijnde...
0: Nergens.
4: Ja.
1: Maar dat is inderdaad het verhaal dat ik hier ook tegenkwam.
0: Ja.
1: Klopt helemaal. We gaan luisteren naar Jeff Healy Band, While My Guitar Gently Weeps.

0: Ja, en ook dit nummer blijft overeind.
1: Ja.
0: Ja, ik zit heel verrast te kijken. Dan zien jullie thuis, mensen zien dat niet. Maar hier verandert denk ik een beeldscherm voor mijn neus. Gelukkig niet het beeldscherm waarmee het programma het samenstellen zijn. Hey, Why My Guitar Gently Weeps. En dat bevestigt maar weer. Een nummer blijft overeind als het overeind blijft in de cover.
2: Ja, goed. Maar je praat dan wel over een van de beste gitaristen die het ooit is geweest, ja. Denk ik dan.
0: Ja. Alles op de tast en op het gevoel.
2: Die kan het dan gewoon.
0: Ja. Hey, we gaan weer naar iets anders.
1: Ja.
0: Zoals jij uit jouw, waar jouw historie. Hart van open ging, een openbaring qua muziek.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
1: En dit nummer, Getaway, uit 76. Dat is ook de openingstrek van het album. Ja, ik ben daar toen in aanraking gekomen door een voormalig zwager van mij, Earth, Wind & Fire. Dat ik zelfs een keer luisteren en ik was meteen verkocht. Dus bij dit nummer wat nu gedraaid was Getaway. En dat is eigenlijk ook de begintune van de album.
0: En de begintune van jouw muzikale reis?
1: Van mijn muzikale reis, dan vind ik, blijf ik ook bij Earth, Wind & Fire. En dan ga ik weer een jaartje terug. Ik heb toen het live album gekocht. Semi-live album. Eerste drie kanten waren live en de laatste was gewoon studio.
0: Ja.
1: En That's the Way of the World. En dat nummer, That's the Way of the World. Ook de boodschap die erin zit, ik vind het geweldig. Daar krijg ik gewoon kippen. Daar krijg ik echt kippen over.
0: Ja, mooi. Dat is dus.
1: Dank aan Maurice White. Die man is inmiddels ook niet meer onder ons. Maar ik begonnen is als een jazzbandje. Is helemaal omgeturnd tot.
0: Maar die jazz-invloed hoor je tot in lengte vandaag bij Earth, Wind & Fire. Want daar hebben we het over.
1: Er was nog een leuke bezetting van 9 man.
0: Ja.
1: Tegenwoordig zijn ze dan met z'n drieën. Waaronder ook Phil Bailey nog. En dan broer van Maurice.
0: Dus nu hebben we Earth, Wind & Fire.
1: Ja, we hebben ook nog de Earth, Wind & Fire. We hebben ook nog de Earth, Wind & Fire en Elmer Kay.
0: Ja, inderdaad.
1: Die speelt echt alle nummers. En dat is ook gewoon een plezier om naar te
0: kijken
1: en naar te luisteren.
0: Nou, wij gaan de mensen thuis plezier
1: yes.
0: Met Getaway, Earth, Wind & Fire.

0: Hallo? Hallo?
1: Dan had die Baren toch wel een bijzonder plaatje klaargezet.
0: En wat was dat net? Die Hali Hali? Supermarket, Hali Hali.
1: London Bus.
0: London Bus.
2: Gong.
0: Gong.
2: Ja.
1: Een bijzondere afsluiter.
2: Ja. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Goedenavond. Welkom bij Goolse Groeven, editie 124, de laatste van dit seizoen. Dan gaan wij over naar de zomerstop.
0: Jammer.
2: Toen dachten wij, laten we een soort van best-of van afgelopen seizoen doen. De bijzondere dingen die voorbij gekomen zijn. En afgelopen weekend kwam er ook nog genoeg bijzonders voorbij.
1: Ja.
2: Andres is hier in de studio. Welkom, Andres.
1: Hey, dankjewel, Steven.
2: Want wij mochten naar Pikstok Festival.
1: Ja.
2: Ik had daar nog nooit van gehoord. Ik ben jou echt zeer dankbaar dat je ons daarmee naartoe genomen hebt.
1: Ik volg een aantal bandjes op de socials. En Holoship is er daar eentje van. En ik zag ineens dat ze naar Nederland kwamen, naar een heel klein plekje Lemelen, waar een festivaletje was. En toen heb ik eens uitgezocht dat dat vlak na mijn verjaardag was. En ik dacht, als ik nou eens gewoon voor mijn 50ste verjaardag mijn vrienden allemaal meeneem naar een festival. Dit was te doen, dit was klein. Misschien €350 de man, dus dat was heel goed te doen.
2: Ja.
1: Maar er kwamen ook nog verrekkers leuke artiesten. Mensen die ik nog helemaal niet kende. En Holoship natuurlijk, die ik al wel kende. En Suzanne Kuggers, Supraphone. Waar ik eigenlijk alleen maar één liedje van kende voordat ik ze verder ging luisteren. En dat is het liedje waar jij klaar hebt gezet, geloof ik. Maar ik vond ze wel lekker, hoor.
2: Wat verdorie.
1: Om te zien en te horen.
0: Ik wou net zeggen, heb je het over de muziek of over het voorkomen van deze?
2: We hebben het louter over de muziek.
0: Oh, de muziek, sorry.
1: Ja, ja. Ja. Het gaat hier puur om de muziek. Dat is waarom ik gevraagd ben. Anders had je wel een knappe persoon uitgenodigd, denk ik. Maar nee, de muziek was kei lekker. Het is een beetje bedwelmend, hypnotisch. Ze beschrijft zichzelf als psychedelische droompop, krautrock, disco 60s, desert Americana, cinema noir.
0: Wat is het nou?
1: Ja, precies. Dat vroeg ik me dus ook af. Maar in dit liedje komt het wel allemaal een beetje samen.
2: Psychedelische droompop zou ik het noemen.
0: Cinema noir. Ja. Zie ik hier ook staan.
2: Maar cinema af en toe een beetje een fusrandje.
0: En ook nog donker.
2: Nee.
0: Nee?
1: Alles was wel een beetje fuzzy daar.
2: Ja.
1: Zelfs die twee gasten.
2: Hoe heet die ook weer?
1: Daar hebben we er geen van klaargezet, hè? Maar dat was ook een portret, zeg.
2: Was ook leuk, ja.
1: We zoeken op hoe ze heten, dan noemen we ze nog even straks.
2: Dat is goed. Zullen we deze gaan draaien? Maybe I'm a Lemon van Suzanne Kuggers Supraphone.
1: Ja, ga tussen je tanden zitten.

0: Ja, lekker, dat was Suzanne Keuner Supraphone met het nummer Maybe I'm a Lemon. Ja.
1: Ja.
0: En ik ben een banaan. Of ben ik meer een mandarijntje? Meer een mandarijntje.
2: Mandarijntje.
0: Of een peer.
1: Ik korrelig.
0: Ik vind jou een beetje een watermeloen.
1: Gruizig.
2: Water.
0: Of meer Gania meloen? Hey, hoe heet die meloen die een beetje glimt?
1: Kokosnoot.
0: Nee, kokosnoot. Dat is die jarige.
1: Ja, precies.
2: Goed. Ja. Tot zover de intelligente praat. Ja. We gaan door naar nog een bandje van Pikstok. Eén podium. Dat viel me ook wel op. En ik dacht, oh, één podium.
1: Ja.
2: Oh. Maar tussendoor een beetje hangen.
1: Ja, klein pleintje.
2: Af en toe een keer terug naar de camping.
1: Frietent, barretje.
2: Iets klaar. Bakken.
1: Ja.
0: Had je ook nog keuze uit iets anders dan alleen frietjes? Of was het ook nog een beetje...
2: Zal er nog broodje kippendij?
1: Broodjes heb ik daar nog op. Ja, ze hadden verschillende dingen op broodjes. Jawel. S'morgens hadden ze koffie en belegd broodjes met ei en spek en groentedingen als je niet wil.
2: We hadden zelf te veel mee.
1: We hadden echt veel
2: te veel eten mee.
1: Een maat van mij die had 50 hamburgers meegenomen, want hij wist niet hoeveel mensen er zijn. Ik zei, je ziet toch in de app dat er 10 man komt? Ja, dan heb ik toch genoeg? Ja, dat is waar.
2: Echt van die...
1: Ja.
2: Ja, dat is mooi.
1: Allemaal lieve jongens die allemaal lekker veel dingen hebben meegenomen. En dat was een top weekend, man. Echt. Jammer dat je er niet bij was.
0: Ja, ja, ja, wat is dit nou voor kutopmerking?
2: Volgend jaar, Dirk. Welke band er ook stond, daar was ik zeer verheugd over. Pauw, daar hebben we namelijk al meer dan 10 jaar niks van vernomen.
1: Ik had er nog nooit van gehoord, maar godzakker, die waren goed, zeg.
0: Ja. Die hebben een keer een hele goede plaat gemaakt.
2: Dus, Eén. Ze hebben ook maar één plaat. Ze hebben een EP'tje en een plaat gemaakt.
0: Die plaat is toch met die planeten erop, of niet? Paars plaat met die planeten.
2: Ja, en daar staan ze op. En mooi in kleurtjes. Psychedelic 60s. Revival-achtig. En ik vond dat toen heel tof. En toen werd het heel lang heel erg stil. En ze brachten recent een nieuwe single uit. Autopilot. Ik denk, die gaan we dan ook even draaien zo. Het concert. Ik dacht in het begin, komt dit wel goed? Ze moesten echt even inkomen. Ze zaten er ook af en toe echt serieus naast. Dus ik denk dat ze recent gewoon weer het podium opgeklommen zijn voor het eerst. En moesten er even inkomen. Maar het publiek bleef erin geloven. En het werd echt een heel hard feest. Dat was echt te gek.
1: Eerst twee nummers heb ik niet meegemaakt. Want toen zat ik een kopje beukennootjes thee te drinken.
0: Oké.
1: Dus toen ik aankwam, zat ik er in ieder geval al goed in. Maar die gingen erop, ja.
2: Ja, echt hoor. Ik moest op een gegeven moment... Zijn gitaar stond op een gegeven moment echt wel ingesteld op standje Tame Impala.
1: Ja,
2: goed veel galm. Ja, het is echt heel goed. We gaan luisteren naar de nieuwe single van Pauw. Autopilot.

0: Dat was Pauw met Autopilot. Ging die toen al aan, de automatische piloot, naar twee bands en luttele genotsmiddelen die jullie toen al ingenomen hadden? Tot jullie genomen?
1: Autopilot.
0: De autopilot. De automatische piloot.
1: De auto headbang pilot.
2: Dit was wel even die momenten dat we een versnelling verder gingen. Ja.
0: Oh ja, kijk. Dat, maar dan niet de automatische piloot.
2: Nog niet de automatische piloot. Nee, dit was doorschakelen en volhouden.
0: Oké.
2: Maar dit was ook de eerste dag, toch? Is dit de eerste dag?
1: Nee, de tweede.
2: Dit was de tweede dag.
1: Ja.
2: Oh ja, ja. Ik vond de opbouw van de tweede dag zo briljant. Hoe ze van bandje naar bandje steeds gewoon harder, wilder, ruiger werden.
1: Ja.
2: Ja. De eerste dag is ook niet mis.
1: De Dawn Brothers. Wauw, dat vond ik ook goed.
2: Dawn Brothers waren goed. Zeker.
1: Hadden het beste liedje van mogen draaien.
2: Ja. Plastic Family vond ik heel leuk, maar ik kon niet op tegen Dawn Brothers.
1: Nee.
2: Maar
1: en Gates of Kiev stond er ook op de vrijdag.
2: Ja. Gates of Kiev, ja. Die vond ik wel vet. Maar ik weet er niet heel veel meer van.
0: Oh. Toch die automatische piloot dan, hè?
2: Nee, dat was de tweede dag. Nee, het was...
1: Nee, Gates of Kiev was vrijdag.
2: Ja, dat is...
1: Ja, dat weet ik 100%. Dat was de tweede band van de dag op vrijdag.
2: Ja.
1: Daar weet jij al niet heel veel meer van.
2: Nee. Ergens laat op de avond, toen werd het toch allemaal een beetje fuzzier dan de muziek alleen. En is het lastiger geworden om uit die brei van geluid nog een specifiek bandje te kunnen destilleren.
1: Dat omschrijf jij mooi, Andres.
2: Ja, ik had ook voor mezelf...
0: Destilleren, hè? Dat gaat ook meteen... Dat past bij het thema van zo'n feestavond, destilleren.
2: Ja, zeker. Ja. Er was weinig destillaat. Het was meer gistingsproduct. Maar dat is misschien ook het nadeel van je verjaardag vieren op een festival. Ik heb nauwelijks een rondje kunnen geven, want er stond de hele tijd iemand met een glas bier extra voor mij in zijn hand.
1: Ja, die fles bourbon die was ook present.
2: Oh, die was ook goed, ja.
0: Zie je wel, destillaat. Ja.
1: Ja, zeker.
2: Ja. Die deed het ook heel goed in de saus bij de frikadelletjes.
1: Oh.
2: Nou, kunnen we in de zomervakantie niet een kookprogramma gaan doen?
0: Wat is dit, hier gewoon voor weekend geweest?
1: Ja, we hebben oud cuisine gebezigd met frikandellen.
2: Ja. Frikandellen op de barbecue, daarna afbakken in een pannetje met een mix van curry, whisky.
0: Live muziek.
2: Bastard suiker.
1: Live muziek. Zoutpeper.
2: Zoutpeper.
1: Ja.
0: En haute cuisine.
1: Haute cuisine, ja.
2: Haute frituur.
1: Haute frituur, ja.
0: De vette hap.
2: Ja, maar goed, Gates of Kiev, ja. Daar keek ik ook wel naar uit. En wat ik me vooral herinner, dat was goed genoeg om het hier nog een keer te laten horen, denk ik. Lange zit.
1: Ze hebben twee liedjes op de streamingdiensten. Meer is het niet. Twee keer een dikke 10 minuten.
2: Ja.
1: Dat wel.
2: Van hun album Ion, was dat?
1: Tales of Ion.
2: Ja. Tales of Ion, ja.
1: EP. De B-kant had jij uitgekozen.
2: Ja, ik weet ook niet waarom. Ik heb geen plaatjes, hè. Dus alles staat aan dezelfde kant van Spotify bij mij.
1: Zullen we gaan luisteren naar Kawa?
2: Ja, doe maar.

0: Ja, hier...
1: Ja, wat was het nou? The Gates of Kiev, hè?
0: Gates of Kiev. Met Kava.
2: Kava.
0: En ik weet weer waarom we hier weggelopen zijn. Ze hadden daar een mooie aparte ruimte op de festival. Zo'n chill zone.
2: Ja, met

0: We hebben niet voor niks allemaal geen kleren meer aan. Maar je liep dan langs een klein altaartje gewijd aan Chris Segers.
1: Ja, alsof je overleden was.
0: Waarom daar een altaar stond gewijd aan Chris Segers is een raadsel wat ik best nog een keer uit wil zoeken. Maar er stonden ook een paar slippers in. En iemand had er één hamka neergelegd. Ja. Oh, dat is reclame, dat mag niet. Maar een chipje neergelegd. En mensen kwamen daar foto's maken. Het mooiste vond ik nog wel, als je dan in die chillruimte was geweest, waar allemaal bankjes en stoeltjes stonden en het was gezellig en een muziekje en een barretje, gesponsord door een coffeeshop. Maar dan, als je daar dan was geweest en je liep terug naar beneden, dan liep je langs een spiegel, een hele grote spiegel, waarop met zwarte letters geschreven stond, moet ik al naar huis? En dan kon je jezelf eens even goed aankijken om te bepalen of je misschien niet al naar huis moest.
1: Ik heb altijd nee geantwoord.
0: Het antwoord was gewoon nee.
2: Jij gaat nooit naar huis, Steven.
1: Nooit naar huis.
0: Nee, het was veel te gezellig. Iedereen was lief. Alles was mooi. Ja.
1: Ja, en later er 500, misschien iets meer mensen geweest zijn.
0: Ja, 500-600 of zo, denk ik, ja.
1: Ja.
0: Het was zo klein. Ja, na de eerste dag kenden we eigenlijk iedereen al wel een beetje van gezicht. Dan zwaaide je gewoon aan mensen, want ja, je werd herkend en mensen kenden jou. Hey, cool shirt, had je gisteren ook aan. Ja, klopt. Die dingen, ja.
1: Ja, en dan de reden waarom jij naar dit festival wilde. De band Holoship.
0: Holoship, what the shit.
2: En dat was er nog een dikke plaat van, toch, ergens?
1: Ja.
2: Staat er nog iets op?
1: Ja, krabbeltjes.
2: Ja?
1: Ja.
2: Moet je dat verhaal niet vertellen?
1: Bij Teun, ja.
2: Voor Harriet.
1: Ja, dat was een dame bij het platenkraampje. Harriet. Had wel meer lol mee beleefd. Die wilde heel graag dat die band To Harriet erop zette. En wij waren allemaal krabbeltjes aan het verzamelen van de band. En Teun, onze radioteun, die kreeg een plaat met krabbeltjes in zijn handen geduwd. En we lopen naar de tent om de plaat weg te brengen. Hey, ik heb die To Harriet plaat. Dat heeft hij later aan haar verteld. Ja, die wil ik gewoon houden. Die krijg je echt niet terug.
0: Genakt, genakt.
1: Dus ik weet niet of Harriet nou een plaat heeft met To Harriet. Maar,
2: ja.
0: Misschien To Teun.
1: Onze Frank, die helaas alleen de vrijdag was en niet op zaterdag. Ja, kun je die plaat scoren? Kun je die scoren? Niks gezegd. Kom je gisteren nog een plaat bij mij afleveren thuis? Ja, alsjeblieft. To Frank, with love. Holoship. Ja, Holoship, Zweedse band. Göteborg, Afrobeat meets Psychedelic. Nou, voldoende fuzz ook wel.
0: Ja.
1: Jeetje, wat echt.
0: Dit was een opstijger.
1: Goede muzikanten, zeg.
0: Ja.
1: Mooie opbouw. Echt opstijgen, ja.
0: Dit was, ik voelde mij een vlieger.
1: Ja. Van het meest begeerde album daar. Want die hadden ze echt te weinig bij, dat weet ik zeker.
0: Ja.
1: Future Remains uit 2020 luisteren we naar Magic Mountain van Holoship.

0: Dat was Hollow Ship, jongens.
1: Ja, dat was wel een toppuntje voor mij, hoor.
2: Ja, en de band had niet helemaal door hoe populair ze hier waren.
1: Ja. Die waren verbaasd over alles waar je ze op aansprak. Van, ja. Ja, ik heb jullie op Instagram gezien. Oh, echt waar? Ja, en dankzij jullie heb ik dit festival. Oh, wow, echt waar? Het is zo klein. Ja, maar ja, jullie noemden het.
2: Ja. Teun sprak ze aan op hoe technisch fantastisch zij waren. Huh? Wat?
1: Ja,
2: ja, nee, maar echt, die twee gitaristen waren echt heel goed op elkaar
0: waar
2: gespeeld.
0: Waren het jonge gasten of viel het wel mee?
1: Best jonge gasten, hè?
2: Ja. Ja, hij is begin 30 of zo.
1: Ja, hooguit, denk ik. Ja. Ja.
0: Dat is voor ons jong, dat klopt. Ja.
1: Voor die paar tieners die nu aan het luisteren zijn, je bent niet oud als je 30 bent.
2: Juist. Ja, dat was ons rondje Pikstok.
1: Dat was Pikstok, ja. Ja. Maar ja, top. Maar we hebben veel meer leuke dingen gezien afgelopen jaar, hè?
2: Ja.
1: We hebben echt leuke dingen gezien.
2: We staan gewoon een beetje verder met Best Of. In jouw geval, Andres, ook wat je live gezien hebt afgelopen seizoen.
1: Ja, ik heb afgelopen jaar heel veel gezien.
2: Ja.
1: Ik heb mezelf vorig jaar getrakteerd op Clubkaart van de Effenaar. En daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt.
2: Ja, je was op een gegeven moment 2-3 keer per week naar een band kijken. Ja,
1: ja, gewoon in mijn eentje en dan met de trein vanuit hier is het allemaal niet zo ver. Dus dat was heel goed te doen, ja. En een daarvan was Money and the Man. En die draaide volgens mij, die speelde in de Altstad. Schijnt ook een legendarisch café te zijn op Stratumzijnd, waar mijn vrouw vroeger nog heel veel is gaan stappen. Dus die zei, oh, dan moet je even kijken of die droogkappen er nog hangen. Ik weet niet of jullie er ooit geweest zijn.
0: Ja, ik ben er 1 of 2 keer geweest. Maar...
1: Boven de DJ-booth hangen een paar ouderwetse droogkappen.
0: Klopt,
1: van die haar dingen.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Dus dat was grappig, dat zij ook nog iets herkende. Of tenminste, ik iets herkende wat zij 30 jaar geleden heeft gezien. Wat ging om de band. Maar Money and the Man, godsamme, een stelletje stampers, zeg.
2: Ja?
1: Ja, als we dan toch... En hebben we met ons festivaletje in Overijssel gezeten. En deze gasten komen ook uit die hoek, volgens mij.
2: Oké. Okay.
1: Maar dat zijn beesten, joh. Die staan ook te stampen. Die verdienen eigenlijk een veel groter podium dan in zo'n klein cafeetje. Want die energie was meer dan de zaal aankomt. Mensen deinsen ervoor terug. In plaats van dat ze dichter bij het podium gingen staan.
2: Nou.
1: Dus we hebben een paar keer moeten vragen of de mensen toch een beetje dichterbij wilden komen voor de gezelligheid. Maar... Ja, die gast is aan het springen en aan het dansen op het podium. Het leek een klein beetje zonder de splits op de
2: Schizophonics.
1: De Schizophonics, ja. Dat was ook wel een bijzondere man. Ja.
0: We zijn klaar met Pikstok, hè, jongens?
1: Ja, Nou, we moeten het loslaten. Ja. Nou. Dat is moeilijk, maar we moeten het loslaten. Ja, nou ja, ik geloof dat de zanger een tijdje geleden zijn arm nog had gebroken. Was ergens vanaf gevallen. Als je hem bezig ziet op het podium, zou je verwachten dat hij al lang veel meer gebroken heeft. En dat hij niet erg vindt om met een gebroken poot op het podium
2: van
1: te staan.
2: Van Schizophonics?
1: Nee, van Money and the Man. Die zijn pas sinds kort weer tours aan het inhalen, omdat hij pas weer kan spelen.
2: Oh.
1: Ja. Maar we hebben er ook iets moois van klaargezet, toch?
2: Campfire Singing.
1: Campfire Singing. Lekker kort nummertje. Even afwisselen met de lange solo's.
2: Komt-ie.

0: Nou, het was best rustig.
1: Wie was het dan?
0: Dit was Money and the Man, toch?
1: Ja. Ja. Ja. Het campfire singing.
0: Ja, lekker rustig. Fijn voor bij het kampvuur. Veel minder wild dan het gestuiter op het podium.
1: Ik kan zeggen, ik had echt een heel harde, lelijke, heftige shit verwacht. Maar dit vond ik echt wel een beetje...
2: Dit kun je live nog steeds...
1: Ik kon erop dansen zelfs.
2: Ja. Dit kun je live wel echt nog een heel stuk steviger brengen, volgens mij. Als je wil.
0: Ja.
2: Nou, lekker.
0: Maar Dirk.
2: Ja.
0: Heb jij nog leuke dingen gezien?
1: Leuke dingen gezien? Nee, ik heb me vooral... ik ben in onze uitzendingen gedoken van afgelopen seizoen. The Best Of. En een van onze uitzendingen was in het teken van het orgel.
2: Ja,
1: samen
2: met Maus.
1: Met Maus, inderdaad. En daar heb ik Maus toen verrast met een mooie 70s cover van The Black Sabbath. Door Cindy and Bert. Dus het is echt een geniale cover. met hem en het orgel erbij, natuurlijk. Want het was een orgeluitzending. En zij hebben het nummer... in het Duits vertaald. En het heet Der Hund von Baskerville. En het is echt 70s all over. Clipje erbij, ook met allemaal dansende mensen in 70s kleding. Het is echt... het is ook wel bijzonder, want Cindy en Bert zijn eigenlijk gewoon een slagerduo.
2: Ja.
1: Dit nummer hebben ze als B-kantje opgenomen. En dit is eigenlijk, als je het mij vraagt, gewoon hun vetste nummer ooit.
0: We hebben hem in de auto zitten luisteren en de tweede keer aangezet en meegezongen. Ja,
1: echt... Echt geniaal.
2: Dus ik denk dat Maus, dat is er zo eentje, die zit hier dan in de studio en denkt, oh, dat vind ik gaaf. En dan gaat hij ter plekke, koopt hij het.
1: Nou,
2: deze heeft hij nog niet gekocht.
1: Nee, dit is best wel heel prijzig.
2: Vanaf €200 voor het singeltje.
0: Dit is een bijzonder...
1: Het is een B-kant, hè? Dus er zijn er niet zoveel van gemaakt.
0: Maar voor de fans, welk singeltje moet je zien te scoren op de platenmarkt om deze B-kant tegen te komen?
1: Holly Holly is het originele singeltje. En de B-kant is dan Der Hund von Baskerville.
2: Ja, in hetzelfde jaar uitgebracht als de eerste plaat van Sabbath.
0: Vet.
2: Of de tweede plaat, sorry. De tweede plaat is van de tweede, ja. Zullen we gaan luisteren?
1: Ja, doe dat maar eens.
0: Kom maar op.

0: Dat waren ze, Cindy en Bert, met Der Hund von Baskerville. Nou.
1: Hey Cindy, zit de banaan in je oor?
0: Wat zeg je? Nee,
2: zeg het flauw.
0: Ja, hij was... Ik was scherp, hè? Nee? Oh.
3: Hij was er niet.
0: Het is beter als, hij was er. Beter als een kokosnoot in je oor. Ja.
1: Zo is het. Dat doet ze, jongen.
0: Ja, dat is een enkele koek.
1: Hey, nou, vooruit, Dirk, dan mag ik nog één.
0: Ja, ja. Hey, fijn. Ja, ik heb echt meer dan een half uur in mijn bek moeten houden, dus wat dat betreft. Ja, mag ik nou even...
1: Als je dat nou ook gedaan had.
0: Ja. Echt leuk, zo'n radioshow met jou.
3: Je staat hier ook heel de tijd op de tafel te dansen. Dan moeten we wachten tot jij eraf komt. Dan gaan wij maar weer verder met een plaatje.
0: Ja, dansen.
3: Nou moet je gewoon je broek aanhouden en een plaatje draaien.
0: Ik ben de danser. Dansen. Voor het nummer kun je niet echt dansen. Nee, het is meer hardrock.
1: Er zijn mensen die een poging doen om overal op te dansen.
0: Nee, maar, dat is waar. Ja. Maar ik grijp even terug naar onze retro... we hebben meestal per seizoen wel meerdere retro-momenten... dat we 70s muziek uitdiepen. Maar afgelopen jaar ben ik gestuit op Randy Holden. Dat is een Amerikaanse rockgitarist en hij schijnt ook te schilderen. En heeft in de jaren 60 en 70 in verschillende bands gezeten... Je zou hem kunnen kennen van de band New and Improved. Daar heeft hij in gedrumd. Maar hij heeft in de jaren 70, begin jaren 70, heeft hij een hard rock album gemaakt. Population 2. En dat is echt... het zijn kortere nummers. Redelijk simpel, maar wel gewoon heel pakkend. En er zit een goede galm op. En... moeilijk te krijgen, te vinden. Want het zit op een of ander Amerikaans sublabel.
1: Okay.
0: En de laatste jaren opnieuw uitgebracht door Riding Easy Records. Maar dat kennen we allemaal natuurlijk.
1: Oh, ja.
0: Van, weet je ook alweer? Brown Acid.
1: Brown Acid
0: serie. Dat is dezelfde man die brengt deze plaat ook weer opnieuw uit. En krijgt de beste man toch nog een beetje de eer die hem eigenlijk wel toekomt. Randy Holden. Dus laten we gaan luisteren naar Randy Holden met nummer Between Time.

0: Ja, dat was Randy Holden alweer. Was maar een kort nummertje, hè?
1: Ja, ja. Ik moest nog rennen.
0: Ja, je was er bijna te laat. Dat was Randy Holden met Between Time van het opnieuw uitgebrachte album Population 2. Hij heeft dus later ook Population 3 nog uitgebracht. Dan is hij al wat ouder. Dan kun je aan zijn stemmen horen dat hij dan al... ik denk dat hij ergens... Hij leeft volgens mij nog wel. Dat hij ergens in de 60 en 70 is. Dus,
1: Het is een hele fijne track.
0: Ja. Ja. En niet te moeilijk, hè, maar wel gewoon goed.
1: Ja.
0: Pakkend.
1: Dus... Over moeilijk gesproken.
0: Ja.
1: Hoe moeilijker, hoe beter kan het soms zijn. Ja. Hoe heet het ook weer?
2: Wat heb je daar?
1: Klek en Kn de Poitrine. Ja. Angine de Poitrine. Ja, dat was voor mij wel een leuke ontdekking, ja. Ik zag daar beeld van. Ik dacht, wat is dit? In pakken?
2: Ja.
1: Meestal denk ik dan een beetje overdreven. Maar ja, het klopt gewoon helemaal. Het zit echt wel goed in elkaar. Ik heb dit seizoen dus al eerder gedraaid. En sinds gisteren ook de plaat in huis. Die zit nog in plastic. Die ga ik hier gewoon zo, terwijl we hem draaien, uit het plastic halen.
0: Ja, ik zei het net al. Als hij niet zwart met wit gestippeld of wit met zwart vinyl gestippeld is, dan zijn ze af. Hè?
1: Ik ben echt heel benieuwd wat eruit komt.
0: Het wel een polkadot plaat.
1: Misschien is het gewoon zwart. Dat mag ook. Maar kaartjes kopen voor deze band in Doorn Roosje. Inmiddels vrij absurd dat ze in Doorn Roosje komen spelen. Want ze worden op Glastonbury op het grootste podium gesodemieterd. Van het kleine naar het grote podium, alsjeblieft.
2: Ja. Ja, maar dat was ook een latere wijziging, toch? Omdat ze ineens via de socials super populair bleken dat ze die wijziging hadden aangebracht.
0: Ik kende deze gasten al voordat zij heel erg groot waren. En ik vind het wel oké. Ik vind het wel toffe muziek. Maar ik heb wel moeite met het feit dat zo enorm opgeblazen is. Ja, het is helemaal ontploft. En, het is supermooie muziek. Of supermooi, het is knap dat ze doen.
1: Ja.
0: Maar ik vind het wel raar. Ik denk ook dat over 2 jaar het ook gewoon weg is. Want het is gewoon, als iets zo keihard in één keer ontploft...
1: Ik vind die eerste plaat...
0: Dan moet je maar eens laten zien dat je dat kunt volhouden.
1: Die eerste plaat is oké. Deze vind ik echt zwaar briljant. Hoe gaan ze dat doen? Een derde album.
2: Het voelt een beetje gimmicky als je ze alleen maar ziet. Ik vind het superleuk aangekleed.
0: Die band bestaat ook al jaren. Hè? Ja. Die jongens spelen al heel lang samen. En schijnen ook onder andere namen te gespeeld te hebben. Alleen de laatste incarnatie van hun band is dus met die verklede mannekes.
1: Ja. Ja.
2: En nou klikt het gewoon in één keer.
0: En nou valt alles samen.
1: En voor de mensen die ze nog niet kennen... Het is een drummer en een gitarist met een dubbelnex gitaar. Een bas en... Een gewone gitaar met een loopstation erop.
0: Hij heeft nog iets bijzonders.
1: En hij heeft de bas en de gitaar heeft hij elke fret nog voorzien van een tussenfret. Waardoor je microtonale muziek kunt maken, zoals ze dat noemen.
0: Het zijn halve tonen.
1: Ja.
0: Dus, en dat hebben zij zelf omgedoopt tot microtonaal.
1: Ja.
0: Het is jammer, probeer ik het eigenlijk gewoon een beetje af te fakkelen, hè?
2: Het is in ieder geval bijzonder om te horen hoe ze in verschillende maten spelen. Toch samen. Het klinkt heel geïmproviseerd, maar het zit zo strak in elkaar.
1: Het is live ook echt vooral zo, net zo strak ook.
2: Ja.
1: Die opnames
2: van
1: echt aanstekelijk.
2: Die is ook geweldig.
1: Ja. Ja.
2: Daar heeft het losgemaakt, denk ik, voor de grotere luisterwereld.
0: Heb je die plaat nou lopen gemaakt?
1: Nee, dat ga ik zo doen.
0: Okay,
1: wiskundige... ruimte- en tijdsreizigersmuziek met polkadots en effecten en kostuums. Veel pedalen. Feestelijk.
2: Fuzzy.
1: Hypnotiserend en dansbaar.
2: Fuzzy.
1: Vind
2: jazz.
1: Ik het ook.
0: Ja,
1: we gaan van Angine de Poitrine, volume 2, Fabink luisteren. Tot zo.

0: Hey, ze zingen gewoon. Er wordt gewoon gezongen op dit nummer, of niet? Ja, dat waren ze. De zangstemmen van Klek en hoe heet die andere?
1: Kn.
0: De Potrien.
1: Ja.
2: Klek. Staan er geen, want je hebt nou net je plaat opengemaakt. Zitten daar geen songteksten bij?
1: Meestal.
2: Je lekker mee kunt zingen.
1: Het enige wat ze tussen de nummers doorzetten, zeggen en dan doen ze een driehoekje boven hun hoofd. Ja. En dan zeg ik, ja. Angie de Patrien.
0: Ja,
1: met zo'n robotstemmetje. Ja. Ja.
0: Ik vind wel.
1: Publiek wordt er schijnbaar helemaal lijp van.
0: Het is wel wat ik al zei. Hè. Ik zou wel teleurgesteld zijn als er geen zwart met witte of wit met zwarte. En helaas geen polka.
1: Nee, dit is ja, zwart. De witte stippen zijn er. Die vielen eraf.
0: Oh,
1: ja.
0: Die zijn eraf gevallen.
1: Ja.
2: Voor de mensen die het niet weten, Angie de Patrien betekent pijn op de borst.
1: Ja.
2: Angina pectoris.
0: Oh ja, het is gewoon een officiële aandoening.
2: Schoon,
0: geloof ik.
2: Ja. Een beentje en een
1: als je
2: aandoening.
1: Ze ziet, denk je ook dat ze een aandoening hebben. Of misschien wel meerdere hebben. Ja.
2: Ja. Ik vind vooral die drummer geweldig. Met die grote neus die heen en weer slingert. Ja, geweldig.
0: En dan zie je die ogen op die helm. En dan zie je daaronder zo dat vakje. En dan zie je zijn echte ogen. Die heeft hij dan nog wel zwart gesminkt.
2: Ja.
0: Je kunt het wel zien. Ja. Het ziet er wel bijzonder uit, ja.
2: Ja. Waar we het net over hadden. Ik ben benieuwd hoe lang ze het volhouden in die pakken met die stippeltjes en de hele gimmick. Want het klinkt wel lekker, maar hoe blijf je vernieuwen?
1: Hoe hou je, zeker de bril, want de tweede plaat, hoe ga je dat doen straks? Het beste wat ze kunnen doen is stoppen. Dat zei ik net al.
2: Dit is het hoogtepunt, denk ik.
1: Ja.
2: Ja.
1: Als ze echt serieus, als ze een briljante derde plaat uitbrengen,
0: Dan moet jij weer.
1: Nee, dan gaan ze de grootste podium pakken.
0: Dan moet jij weer geld
1: uitgeven. Niet doen. Ja.
0: Hey, dan moet je nog meer geld gaan uitgeven, ja. Steven.
2: Ja. Benieuwd of ze het kunnen. Als ze het kunnen, ik kijk er naar uit.
1: Hey, de volgende, die had jij genoteerd voor het best of van dit seizoen. Maar die geldt net zo goed voor ons. Want, dat was vorig jaar Sonic Whip. Maar hebben ze nog ergens gezien, Dirk?
0: Wij gaan ze nog zien.
1: Gaan ze nog zien?
0: Ze staan geprogrammeerd voor
1: Down the Hill.
0: Down the Hill, ja.
1: Ja.
0: En we hadden ze kunnen zien op Roadburn. Want ze hebben een secret show gespeeld in de skatehal. Tempelveen. Was dat dit jaar of vorig jaar? Jawel, dat was dit jaar. Dit jaar.
2: Ik heb ze in november, denk ik dat het was, in de MES gezien. In Breda.
1: Oh ja.
2: In het kleine zaaltje.
1: Ook met wier ook of niet? Want dat was...
2: Fucking wier ook, gadverdamme. Toen ben ik afgehaakt. Dus we werden vooraf gegaan door Soot. En dat is een bak herrie. Maar ik vond het verbazingwekkend prettig om in die herrie te staan. Misschien was het mijn vibe, maar ik vond het wel lekker.
0: Misschien zat er iets vast wat los moest komen.
2: Ik denk het. Ik heb een periode gehad vorig jaar dat ik mezelf een beetje verloor in de muziek. En alleen maar leuke bandjes wilde zien. En Soot was er daar niet eentje van die ik uitgekozen had. Maar die wel op mijn pad kwam. Dat ik dacht, is ook wel lekker. Maar Tempelfan kende ik al langer. En ik vind vooral dat hypnotiserende van ze, die hele lange geïmproviseerde solo's die erbij komen, ik vind het super lekker. Maar toen staken ze wierook aan. En in het kleine zaaltje van de mest, waar je al zo dicht op elkaar zit, met net iets te veel mensen die tegen elkaar aan staan te schuren, was die wierook werd er toch iets te veel. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik ga hier een beetje bij de deur staan. En na een tijdje, ik voelde me een beetje misselijk worden. Je weet wel, zo net tussen je maag en je keel, dat je denkt, dat is gewoon niet fijn. Ik weet niet wat voor sandelhout hier aan het opbranden zijn, maar dat is niet mijn geurtje. Maar inderdaad, ik had Sokkel op Sonic Whip gezien en ik dacht, het is goed zo. Maar dit is wel een hele vette plaat. Ook een van de kortere.
1: Een van de kortere. Ze hebben vooral nummers van 20 minuten en langer.
2: Ja,
1: en één nummertje korter,
2: ja.
1: 7 minuten 25. Die hebben we hier al iedere keer als ze de band behandelen gedraaid. En dat is zonde eigenlijk, want die andere nummers zijn echt wel heel erg gaaf. Maar anders konden we veel minder muziek draaien.
2: Ja, precies.
1: Ja. The Radiant.
2: The Radiant Tempelfang. Van Tempelfang.

0: Dat was Temple Fang met The Radiant van hun laatste album Lifted from the Wind.
1: Ja, die hele plaat is vrij briljant, vind ik.
0: Ze hebben pas geleden ook nog een Live at Sonic Whip live LP'tje uitgebracht op Sick Mandalone.
1: Die was alleen te koop bij, volgens mij alleen te koop bij Sonic Whip zelf.
0: Nee, je kunt hem ook bestellen bij Stickman. Ah. Daar is hij ook bij uitgebracht. Dat kan, als je wilt. Maar ik denk dat je beter kunt kopen bij de jongens zelf. Want ze komen sowieso nog op Down the Hill. 21 augustus.
1: Ja, zoiets.
0: Ja. En 22 november staan ze samen met Iron Gin in de Hall of Fame.
2: Goeie combo.
0: Daar kan je zeker naartoe. Zonder bij na te denken.
1: Ja.
0: Twee
1: keer feest.
0: Twee keer goede bands op dezelfde avond.
1: Ja.
2: Meeslepend psychedelisch.
1: Nou, mooi bruggetje. De Down the Hill editie vorig jaar. Dat was de eerste van het seizoen. Wordt komend seizoen ook weer de eerste van het seizoen. De special over Down the Hill Festival in Rillaar in Vlaanderen. Ja, daar heb ik wel zin in ook weer.
0: Heb je Marielle al gebeld, of niet?
1: Ik had, ja. Of ze mee kon doen, ja.
0: Of ze komt.
1: Ja.
0: Het is toch geen...
1: Ik heb daar nog geen antwoord vraag. Van. Ik moet even... Ik ga er nog achteraan.
0: Je zegt ook gewoon van, het is dan en dan ben jij er gewoon, ja. Marielle.
1: Daar zagen wij afgelopen Down the Hill editie de Skyjoggers uit Finland. Samen met Sulla Bassana, die wij van Electric Moon kennen. Gezamenlijke liefde voor lang uitgesponnen psychedelische tracks die echt van de planeet af plukken en je de ruimte inslingeren. Ze hebben samen een optreden gedaan en opgenomen op Dazed and Spaced Festival in Hamburg. En dat hebben ze uitgebracht op van Sulla Bassana's en Sulatron Records. Zijn eigen label. En dat is echt een wondermooie plaat die wij daar met krabbeltjes erop.
0: Ja, aanrader.
1: Met jouw stift, hè, Dirk?
0: Ja, want groene stift is het mooiste. Nee, was het?
1: Rode stift, op groene plaat. Ja. Ja.
0: Dat was, die hebben ze als goed nog steeds, denk ik.
1: Nou, toen heeft de bassist van Skyjoggers mij nog een plaat aangesmeerd van Sulla Bassana. Ik dacht, daar heb ik nog geen solo werk van. Alleen van Electric Moon. Ja, dan moet je deze plaat hebben. Dit is echt qua opstijgen de beste. Okay.
2: En was het de moeite waard?
1: Jazeker, ja. Sam, als je luistert en je gaat weer met z'n toeren. Hij doet dan tourmanagement voor deze band. Die hadden wel zin in om een keer langs te komen in de studio. Dus daar hoop ik stiekem een beetje op dat dat een keer gebeurt.
2: Dat zou toch leuk zijn?
1: Ja, hele enthousiaste gasten. Goede muzikanten. En we gaan luisteren naar live in Hamburg opgenomen van de Skyjoggers for Outer Space.

0: Die hebben we gezien, Steven.
1: Ja, wie dan?
2: Ja, Yawning Man. Ja. In de Efnaar. Met in het volprogramma een deel van de band. Onder de naam Soft Sun.
0: Soft Sun, ja.
2: En dat is wel het beste volprogramma.
0: Ja, dat was...
2: Daar heb ik ook de plaat van gekocht. Ik heb nog niet vaak van een volprogramma een plaat gekocht. Maar dit moest echt wel... Deze moest ik echt hebben.
1: Ja. Yawning Man met het nummer Bowie's Last Breath.
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja.
1: En daarvoor hoorden wij de Skyjoggers. En daar willen we nog even van droppen dat die aan het eind van dit jaar met een nieuwe plaat komen in november.
2: Ja.
1: Dus houd het in de gaten, zou ik zeggen.
2: Onze studiogast Sam, die wel eens gaat toeren met bandjes, gevraagd of hij ze dan meeneemt.
1: Hoezo meeneemt?
2: Naar de studio.
1: Oh, jij dacht... Ja. Nee, naar de supermarkt of zo. Of,
2: ja, ook.
1: Ja? Kan ook. Ook.
2: Goed, maar Yawning Man, ja, ga dat een keer kijken.
0: Ja, en er waren al helemaal niet zoveel volk in de zaal. Ik weet nog dat wij daar stonden en dachten van... Nou, dit is zo'n epische band uit de...
2: De Oerstone Rockers.
0: Ja, uit de desert scene.
1: Ja, maar ik denk dat mensen dat gewoon niet kennen. Dan moet je echt wel een beetje jezelf verdiepen in het verhaal. En dat je dan... op een gegeven moment denkt van, nou, hé, dit is interessant. Maar het is ook niet een band, volgens mij, die zichzelf nou keihard promoot.
2: Nee.
1: Ja, daarom.
0: Nee, maar ja, als je een beetje richting de stoner metal, desert rock luistert... Dan op een streamingdienst, dan wordt dit ook wel aangeraden.
1: Dat... Ja, dat kan.
2: Ja, ze hebben laatst zijn ze teruggegaan naar Giant Rock, waar het allemaal begon met hun generatorsfeestjes. Waar ze de leden van Caius, toen nog niet bestond Caius nog niet, die hebben daar het idee opgepikt. Ja. Hebben er Black Sabbath riffs aan toegevoegd en dat werd Caius. Dat optreden hebben ze laatst gedaan. Ja. Het is me niet gelukt, dat was om 1 uur 's nachts ergens onze tijd om daarop aan te haken. Goed, volgende.
1: Ja, wij hebben dit jaar ook nog een. Dit seizoen, sorry. Hebben wij ook nog een zeer leuke label special gedaan. Van TP Records.
2: Ja.
1: En dan wil ik nog even een nummertje van aantippen. Aanstippen eigenlijk. Want op TP zit natuurlijk heel veel van die stoner surf-achtige bands. Allemaal een beetje in de buurt van San Francisco en zo.
2: Ja.
1: En één daarvan is Sacrimonti. En die hebben in 2017 samen met Hushstoke en Joy een. Driedubbele single uitgebracht. Burnout heet die.
2: San Diego bedoel jij?
1: Oh, San Diego, sorry. Ja. Jij bent scherp. Ja.
2: Ja.
1: Ja, en ik ben dan nog degene die nuchter is. Oké, nagaan. Oké, San Diego. We waren gebleven bij Sacrimonti. Ja, we gaan luisteren naar een nummer van de driedubbele single Burnout. En dat heet Sleeping for Years.

0: Ja, dat was Boris met Woman on the Screen van hun album Pink 2005. En waarom deze op de lijst? Dit was gewoon echt een van de beste, zo niet het beste optreden van Roadrun afgelopen jaar. Waarbij ze 25 jaar Pink vierden met, was gewoon een supergoeie set. Oh, ja, was gewoon erg vet.
1: Kippenvel is aan hier, ja.
0: En daarvoor luisteren we naar Sacri Monti, Sleeping for Years van de Burnout single. Die driedubbele single met Hearthstoke and Joy. Die ze uitgebracht hebben, volgens mij ter ere van zoveel jaar TP Records. Dus even een beetje gas geven, mannen. Want al dat gezwijmel en dat gezapige, al leuk allemaal. Dan wegdromen en dan opstijgen.
1: Maar, onze metlaar.
0: Af en toe moet ook een beetje...
1: Ik denk al, wanneer gaat hij nou zeuren?
0: Ja. Nee,
2: groot gelijk. Dirk, houd ons wel wakker.
0: Andres, zou je net ook. Waarom hebben wij al van die suffe platen uitgekozen? Nou, hoppakee. Nou, jij weer.
1: Nee? Nou, nog zo'n suffe plaat, Andres.
2: Dat is toch de leeftijd, denk ik.
1: Jij hebt nog een suffe plaat meegenomen, Andres?
2: Heb ik nog een suffe plaat meegenomen? Dat zou heel goed...
1: Devil in the Almighty Blues.
0: Nee, dat is niet suf. Nee, dat kan wel.
2: Daar is wel een nummer om lekker bij weg te zwijmelen, inderdaad. Gewoon in een hangmatje zo, koptelefoontje op... En dan gin tonic bij de hand. Nee, dit is heel wat anders. Het is rauw, het is hard, het is gewoon lekker. Dit heeft niet veel verhaal nodig. Moet je gewoon aanzetten. Gewoon...
1: Dit is wel eentje om live te zien als je het nog niet gezien hebt.
0: Ja.
2: Ja.
0: En ze hebben echt de blues.
1: Ja.
0: Ja, ook hebben ze ook aan, de blues.
1: Houd ook eens blues. Ja.
0: Oh. Fijn grapje.
2: Nou, ik heb ze afgelopen jaar weer gezien. April in de Effenaar.
0: Oh, dat is grappig. Want een jaar geleden stonden ze ook in dezelfde Effenaar.
2: Oh. Vaste gasten.
0: Dat lijkt er wel op. Ja.
1: Vaste datum. Ieder jaar.
2: Ja, wie weet.
1: Distance van The Devil and the Almighty Blues. Komt-ie. Yeah.

0: En dat was Slowmoza met My Mind is a Desert van hun eerste plaat. Slowmoza. Ja, en eigenlijk hadden we hem alweer... We hadden hem stiekem al van de lijst gehaald omdat we dachten dat we hem niet konden draaien. We hebben hem toch weer aangeplakt.
1: Ja.
0: En eigenlijk vind ik dat toch wel fijn dat hij er weer tussen staat.
1: Ja, fijne band. En kleine vooruitblik naar Down the Hill, toch?
0: Ja, en daarvoor The Devil and the Almighty Blues... Met het nummer...
1: Distance.
0: En ik moet zeggen, ik vond Slowmoza toen ik ze vorig jaar op Sonic Whip zag... een beetje te makkelijk of zo. Of is het alweer 2 jaar geleden? Weet ik al niet
1: meer. Nee, vorig jaar Sonic Whip.
0: Ja, maar ondertussen ben ik toch wel meer gecharmeerd geraakt van deze band. En ze doen het ook supergoed. Ze hebben in Amerika een tour gehad en die is eigenlijk bijna helemaal uitverkocht. Al die toedata in Amerika.
1: Heel veel speelplezier op het podium bij deze band.
0: Ja, heel veel speelplezier.
1: Band.
0: Echt. Ja.
2: Te gek. Het is leuk om naar te kijken. Geweldig om bij in de zaal te staan.
0: Ik kijk er wel een beetje naar uit voor Down the Hill.
1: Kijk. Huh? Ja, ik ook. Dan mochten we bij deze best of van dit seizoen niet Kronstad 23 uit Noorwegen vergeten. Die wij hier tot weektopper gebombardeerd hebben. Bij de lokale omroep Koorlen hebben we iets dat heet een weektopper. En die wordt door een redactie goedgekeurd. Dus ik was op zoek naar iets. Niet te veel fus, niet te veel rauwe randjes. Maar wat wel echt in de lijn van dit programma past. Uitgebracht op El Paraiso label uit Denemarken. Dus via die route pikte ik deze band op.
0: Ik ben fanboy.
1: Oh,
0: dus
1: kijk. Dirk heeft een shirtje van El Paraiso.
2: Doe maar weer aan, Dirk.
1: Ja, nieuwe band. Hun tweede plaat, inmiddels een derde plaat uit. En dit was wel even leuk, ja. De bassist van de band heeft toen iets in het Nederlands ingesproken voor ons. Heb ik helaas niet bij de hand. We gaan gewoon nog een keer luisteren naar onze enige weektopper ever bij lokale Horen op Koorlen. Kronstad 23 met Helgen.

0: Dat was Kroonstad 23 met Helgen.
1: Ja, en dat was niet alleen onze weektopper, maar dat was ook onderdeel. Dat nummer was ook onderdeel van de El Paraíso special, label special.
0: Wist jij dat die jongens alweer een nieuwe plaat uit hebben?
1: Ja.
0: Dood het had.
1: Ja.
0: Dood het havet.
1: Daar moet ik nog aan beginnen.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, ik vind deze plaat echt heel fijn. Hey.
0: Waar is je bedje nou?
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Is die op? Zit iemand jou weg te duwen? Zit jou allemaal weer... Oh.
1: Ah, hij is vastgelopen.
2: Ja. Technische problemen, joh.
1: Ja,
0: vastgelopen?
1: Joh. Zo richting het einde van de show.
0: Dan het is een hint.
1: Kom, ja, stop ermee.
2: Hulpbandje.
1: Hou nou eens op. Dan komen we bij het laatste nummer. Wil ik eerst de luisteraar bedanken. Dankjewel. Andres? Fijn dat je er was, ondanks afgelopen weekend.
2: leuk dat ik er weer mocht zijn.
1: Ja, leuk.
0: Hij heeft twee van die, hoe noem je dat? Twee lucifer houtjes tussen zijn oogleden staan om zijn ogen open te houden.
2: Ga nog net. Die muziek van jou heeft er een beetje bij geholpen.
0: Ja?
2: Dirk, dankjewel.
0: Oké, mooi.
1: Ja. Dirk, bedankt.
0: En jij ook bedankt, hè, jongen.
1: Ja. Dan is dit het laatste voor de zomerstop. Dan zijn wij er uit mijn hoofd. Half augustus met de Down the Hill special openen wij het seizoen.
0: Ja, ik ga ervan uit dat Marielle daar gewoon bij is.
1: Ja.
0: Marielle, als je luistert, gewoon geen excuses. Gewoon bij ons aan tafel komen zitten en mee komen praten.
1: Zo is dat. Dan gaan we luisteren naar Russian Circles, die ik bij de Sonic Hub special gedraaid heb. En die mij wel een klein beetje van mijn sokken geblazen hebben. Ja.
2: Die waren toch wel, ja.
1: Ja, dat was echt heel goed. Niet het meest metalachtige nummer van deze band. Eza van Russian Circles. Ik zeg wel trusten en tot over een tijdje.
0: Wel trusten.
2: Dag allemaal.
0: Een fijne vakantie allemaal.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten. Nou, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Dit is lokale omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.